0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

lachen. Ik was tot niets in staat. Nu ben ik toch een nachtenzon.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Blijf op de hoogte. Luister Lokale Omroep Goorlen.

I've been.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Lokale omroep Hollands.

geleden. Toen liet Andrew Risley het briefje achter op de deur van zijn kamer. Van Wake Me Up Before You Go Go. Voor zijn ouders. En daar heeft hij later een liedje van gemaakt met Wem. Wake Me Up Before You Go Go hoorde je van Wem voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen. 1984 was het, hè? 21 juli, toen stond het in de top 40. Het komt van het album Make It Big. En ja, het liedje is dus geïnspireerd door het briefje op de deur, hè? Ja. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag 21 juli. Welkom bij weer een aflevering van Voor de Wekker Wakker. Inmiddels alweer aflevering 5410. Dus we hebben er al heel wat gehad. En we zijn er vandaag ook weer. Ja, het zal je maar gebeuren, hè? Dat je denkt van nou jongens, ik heb geen zin om op vakantie te gaan. Ik ga eens wat organiseren in mijn straat. Nou ja, dat gebeurt onder andere in Tilburg. Een zwembad, partytenten, zitplekken, een barretje. Ja, een straat in Tilburg is voor een maand lang omgetoverd tot vakantieoord. Ja, auto's mogen er niet. De straat wordt een soort camping of huiskamer. Ja, nou ja, jong en oud die maken het samen gezellig. En elke dag worden er wat activiteiten georganiseerd. Ja, het wordt ook wel een leefstraat genoemd. In meerdere gemeenten is dit een feit, zoals bijvoorbeeld Utrecht en Amsterdam. Dat kun je dan aanvragen bij de gemeente. Dan wordt de straat naar goedkeuring autovrij verklaard. En kan ook worden ingericht tot plek om elkaar te ontmoeten en buiten te spelen. Nou ja, in Tilburg is het al een tijdje een groot succes. Daar is de Jan van de Leestraat deze zomer voor de 8e keer omgetoverd tot grote ontmoetingsplek voor bewoners. Maar ook vrienden en familie zijn welkom, hè. Het is gewoon één hele grote tafel. En daar zit dan iedereen gezellig aan, hè. Hoef je nu gewoon niet op vakantie, heb je gewoon alles met de hand. En een barretje staat er dan. Je kunt wat drinken, je kunt wat eten en ja, gezellig praten. Hè? Ja. Ja, de bewoners die nemen dat uiterst serieus. Zo zijn er ook al diverse plekken in Utrecht ontdekt. Met barbecues, workshops, filmavonden, bakmiddagen. Ja, bierproeverijen, zelfs een musical. Ja, alles mag en niks hoeft. En ja, dat is een lekkere goedkope vakantie dan, hè? Ja. Nou ja, alhoewel, je kunt natuurlijk ook naar de Tilburgse kermis gaan, hè? Dat kan ook, want dat is natuurlijk ook 10 dagen lang. En ja, verder zijn er natuurlijk nog veel meer dingen die je kunt ondernemen in je vakantie, hè? Mocht je vrij zijn, hè? Ja. Goed, goedemorgen. Het is dinsdag. Ik moet ook nog een beetje wakker worden, want ik was

De Franse week, Carla Bruni, hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Ja, deze hele week nog de Franse week met extra veel Franse liedjes, hè. Ja, ja, de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is van start gegaan. De eerste wandelaars voor de 50 kilometer vanuit het centrum van Nijmegen zijn vertrokken. Ja, dit jaar doen ruim 45.000 mensen mee aan de wandeltocht, met deelnemers uit meer dan 70 landen. Ja, de laatste jaren stijgt ook het aantal jongere deelnemers. In 2016 vormden de lopers van 21 tot en met 30 jaar nog 7,5% van de deelnemers aan de Vierdaagse. Maar ja, sindsdien doen er dus steeds meer jongeren mee met de Vierdaagse in Nijmegen. Ja, rondom Nijmegen op de weg is het trouwens ook druk, hè? Dus hou er rekening mee. Ja, een Belgisch koppel is vorige maand flink geschrokken toen ze in de nacht 5 gewapende mannen door hun tuin zagen lopen. Ja, bij nader onderzoek bleek het om een militaire oefening te gaan. Het ministerie van Defensie heeft al excuses aangeboden. Ja, het opmerkelijke incident gebeurde in de nacht van 16 op 17 juni. Het is nu pas bekend geworden. De bewoner en zijn partner werden gewerkt omdat de beveiligingscamera aanging. Het echtpaar belde om een uur of wat was het? Rond 2:30 of zo, de 112-centrale. Nou ja, een centralist adviseerde binnen te blijven. En na 30 minuten onzekerheid belden ze opnieuw het noodnummer. En toen werd hem verteld dat het om een militaire oefening ging. In de tuin, hè? Jeetje zeg, je zal maar in je tuin militairen zien, joh. Hey. Militair oefenterrein, ja. Nog geluk dat ze niet met oefengranaten hebben gegooid of zo. Ja, het kan alleen maar gebeuren in België, dat zie je maar weer, hè. Ja, even het weerbericht. Vandaag schijnt de zon, vooral morgen ook. En dan komen er ook wat wolkenvelden voor. Er zijn wat stapelwolken. Vanmiddag is het ook zonnig met stapelwolken. 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond dan komt er meer bewolking binnen via de Noordzee. En de temperaturen liggen dan tussen de 12 en de 17 graden. Even een vooruitblik naar morgen. Dan is er weer veel bewolking. Maar het is een beetje hetzelfde als vandaag. In het noorden kan er zelfs een buitje vallen. En er is zon. Temperaturen tussen de 18 en de 22 graden. Hè? Ja. Goed, dit is Voor de Wekker Wakker. Het is vandaag dinsdag.

0: werkdag. Erik van Vliet.
1: Back to the 80s. Back to the 80s.

0: is zo lekker, hè, die jaren 80, hè? Ja, de jaren 80 waren voor mij de jaren van het stappen, het uitgaan en het feestvieren. Ja, echt lang geleden. Goh, is de dag van vandaag. Goed, René Vroger met Winter in America. Ja, voor de wekker wakker. Goedemorgen, het is vannacht dinsdag. Het is druk op de weg. A1 Amersfoort Amsterdam is het even aansluiten geblazen. A9 Amstelveen Alkmaar. Daar is het ook druk. Utrecht Breda A27. Daar is vooral de afslag bij Gorinchem. Daar zijn wegwerkzaamheden en daar is de boel dicht. De boel wordt omgeleid. Ede Barneveld bij Ede Noord. Daar is het druk en aansluiten. Nijmegen Maasbracht, ik zei het al, hè. Daar is het ook druk. Wegwerkzaamheden. Nijmegen Maasbracht. Daarbij het Vonderen. Daar wordt aan de weg gewerkt. Sassenheim Velzen. Dordrecht Papendrecht. En als we dan kijken, de N3. Tussen Papendrecht en de afrit Dordrecht Centrum. Daar wordt ook aan de weg gewerkt. Zwolle en Bloord is het druk op de weg. En dat zijn zo'n beetje de belangrijkste files.
1: Dit is de dagtopper.
0: Ja,

0: alle problemen met schadevergoedingen en zo behandeld. Hè, ja. Goed, je hoorde Ghosts van Michael Jackson uiteraard hier op Voor de Wekker Wakker. Ja, vandaag komen er 45.000 deelnemers aan de start van de Nijmeegse Vierdaagse. En president Trump die gaat zeg maar bezoek krijgen. Hij krijgt namelijk de president van Libanon op bezoek. Ja, het weer vandaag, zon en wolken. Het blijft overal droog. Matige noordwestenwind. Het wordt 20 tot 25 graden. De komende dagen is er vrij veel bewolking. En vooral op de woensdag is er kans op een beetje regen. Vandaag dus niet. En ja, dan wordt het ook weer 18 tot 24 graden. Hè. Dus ja, we hebben een lekkere nazomer. Nou ja, ik hoop dat de zomer nog niet helemaal voorbij is. Maar in elk geval de temperaturen die liegen er niet om. Die zijn weer lekker rond de 25. Hoeft ook niet warmer. Hè? Nee, want die 39 graden die we laatst hadden, dat is een beetje te veel van het goede, toch?
1: De dinsdag begint lekker met Erik in de Morgen. Actueel nieuws uit binnen- en

0: Ik ben Erik van Vliet en ik presenteer iedere ochtend voor de wekker wakker.
1: De back-to-back class.

0: Parties, hè? Worden ze nog wel eens gedraaid en worden ze wel eens uitgenodigd. Ja. Voor de wekker wakker. Het is vandaag dinsdag 21 juli. Het is in België feest, want België heeft namelijk op deze dag officieel een koning. Ja, 1831 was het. Leopold de Eerste die legt namelijk in Brussel de eed af. Ja, de 21ste juli is namelijk de nationale feestdag van België. Dus als je naar België gaat, dan hou er rekening mee. Het kan druk zijn op de bekende plekjes in Brussel en Antwerpen en zo, want dat wordt een klein beetje feest gevierd.
1: Hey, hey, een hele goede morgen.
0: Goedemorgen.
2: Vive la France, ja. Dit is de Franse week. Hey, hey.
0: Zo, de Franse week.
1: Een hele goede morgen.
2: Morgen. Vive la France, dit is de Franse week.
0: Hey. De Franse week. We kijken even naar de actuele lijst in Frankrijk en daar staat dit in de top 50.

0: donderdag gaat. Van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale omroep Goorle. Niet normaal, zo lokaal.

Dit is Lokale Omroep Goorle. De omroep voor Goorle en Riel.

0: voor Goorlen en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goorlense Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8. Bij de lokale omroep Goorlen.
2: Lokale omroep Goorlen.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Lokale Omroep Goorlen.

Die was een fantastisch publiek.

Ik ben de zoon van een centpiraat. En geloof me niet dat ik me daarvoor schaam. Mijn pa draaide altijd de allernieuwste plaatjes. En de zender had een hele goede naam. Mijn vader kende de smaak van het publiek. En daar hield hij altijd rekening mee. Maar op een dag toen hij zat te zenden, toen kwam er weer de PTT.

Van moeder mocht ik deze zender kopen. Installeren, dat is ome Jan. Vandaar dat ik nu zonder veel problemen van deze kant zo tot je spreken kan. Ik hoop nu maar dat je mij ook zult horen. Dan draai ik nu een plaat alleen voor jou. En weet dat wij hier allen op je wachten. Ach vader, hopelijk kom je weer gauw.

De dag was nog vroeg, een klok die weer sloeg. Een vogel nog klein op mijn raamkozijn. Een zonnestraal zacht, een postbode lacht. De wereld lijkt mooi, de wereld lijkt klein. Toch is er nog meer, toch is er veel meer. Ik weet het niet meer, ik weet het niet meer.

De wereld lijkt klein, toch is er nog meer. Toch is er veel meer. Ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. Geen lente, geen blad, een brandende stad. De liefde is weg, de aarde is weg. De 20ste eeuw, ik hoor nog een schreeuw. Dan is het gedaan, we zijn hier vandaan. Toch is er nog meer, toch is er veel.

Toen zag ik opeens mijn vrouw, die gillend de deur van mijn cabine opendeed met de woorden: het is onze jongen. Ik vloog uit mijn truck en ik nam een jongen in mijn armen.

Morgen is het groot feest. Mijn dochter wordt 10. Ze heet Yvonne. Het is al een hele dame. Toch zal ze morgen haar verjaardag zonder mij moeten vieren. Ik ben vaak meerdere dagen weg. En als ik dan thuis kom, ben ik te moe om aandacht aan haar te schenken. En lig ik dan 's avonds op bed na een vermoeide reis, dan komt ze bij me liggen en zegt ze...

Ik werk als vrachtwagenchauffeur en rij vanuit het noorden. Italië, Frankrijk, Spanje. Het is geen slecht betaalde baan. Nee, dat niet. Maar als getrouwd man heb je geen leven. Mijn vrouw zit altijd alleen met mijn dochter. Ze hebben weinig zo'n vader als ik. En als ik 's nachts urenlang achter het stuur zit, hoor ik heel in de verte mijn dochtertje zeggen...

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de log.
2: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaleomroepgoorlen.nl.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale Omroep Goorlen.

iets achter van mij. Laatst nog een boek in het noorden in een stad. Laatst nog een hoed in een taxi.

steeds achter van mij. Misschien wel een lied in het hart van jou. Misschien ook wel niets.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Blijf op de hoogte. Luister, lokale omroep Goorlen.

lokale omroep Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorle.nl.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: luisteren via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legende Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale omroep Goorlen.

Ik ga Dat ik je mis spelen. Als iemand er niet meer is, dan kan dat beeld van diegene zo je bevangen of zo. Als die er niet meer is, of die nou ja, overleden is of weg is.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Dit is lokale omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en Riel.

0: Live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomopgoorlen.nl.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Bij Lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: ancien Belgique. AB. Zo luid als jullie kunnen. Ik weet wat je moet zingen.
1: Ik wil jullie horen zingen. Ha. Deze kant nu.

van Vliet. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

¿Qué pasa contigo? Dímelo.

op Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokale omopgoorlen.nl.

iets achter van mij. Laatst nog een boek in het noorden in een stad. Laatst nog een hoed in een taxi.

iets achter van mij. Misschien wel een lied in het hart van jou. Misschien ook wel niets, niets is volmaakt.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl.

rush, push, rush, push, rush, push, rush, push.

got magic, got that load. Don't have